0: De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

maken, gelukkig is Jans.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkers speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden, vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. We've

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is dit incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land en gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markkensouwer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. En dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer opengaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensower. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brand weer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Djawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist overgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Jouw Watwee, een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Yaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Nee.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Kijk je ook naar het WK voetbal? Er is bijna geen ontkomen aan, hè? Toernooi duurt lang en soms denkt dat ook bij wedstrijden, hè? Duurt lang. Daarover plakplaatjes vandaag. Nee, het duurt niet lang, een uurtje. En het vliegt voorbij. Te beginnen met Santana.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Soms krijg ik dat gevoel hè, dat je ergens op zit te wachten en het maar niet wil komen. Ik heb dat gevoel soms bij WK-wedstrijden. Maar goed, laat ik de voetballiefhebbers niet tegen me in het harnas jagen. Je kunt het ook gewoon fantastisch vinden. Maar ik denk wel eens, het is wachten op dat ene leuke moment. I'll Be Waiting van Santana. En ja, ik weet het, dan moet ik een beetje geduld hebben. Dat moet ik soms oefenen, want dat lukt niet altijd vanzelf. Dus laten we even stilstaan bij Patience. Je kent het van Guns N' Roses, maar omdat ook daar niet iedereen fan van is, Chris Cornell en Patience.

Sommige nummers zijn zo sterk dat het niet zoveel uitmaakt wat je ermee doet. Dan blijft het interessant. Patience was er zo een. Dit keer niet tussen Guns N' Roses, maar in handen van Chris Cornell. En dan wordt het al snel heel erg gaaf. Ja, Soundgarden en Audioslave, daar kenden we hem vooral van. Leuke combinatie voor je. De band Rush en de zangeres Amy Mann. Time, stand, still.

Ja, als je het lang vindt duren, kan het natuurlijk ook komen doordat je zelf haast hebt. Wat nergens voor nodig is. Alabama, I'm in a hurry and I don't know why. Meegeschreven door Randy Van Warmer, zag ik nu. Want je zoekt nog wel eens wat dingetjes op natuurlijk. Just when I needed you most. Weet je die nog? Nou, ook Randy Van Warmer. Daarvoor Rush en Amy Mann. Die moesten we allebei in 87 nog een beetje ontdekken. Maar ze deden het lekker samen. Vorige maand was Amy Mann trouwens voor het eerst live met Rush op het podium om dat nummer Time Stand Still te laten horen. We gaan de duisternis weer in. Daar hebben we Morrissey. Hij vindt het soms ook saai. Hij vindt het eigenlijk altijd saai, lijkt het wel. Want every day is like Sunday.

Ik vroeg het me laatst ook al af, zou die Morrissey eigenlijk wel blij en gelukkig zijn in het dagelijks leven? Every day is like Sunday. En dat is geen compliment voor de dag. Het is saai en grijs en nou ja, geen mooie dag. Morrissey, je kunt je toch niet voorstellen dat hij door de week een vrolijk nootje is, hè? Maar misschien is het wel een goedlachse kerel, ik weet het gewoon. Iggy Pop heeft hetzelfde gevoel, maar vat het korter samen. I'm bored.

Iggy Pop verveelde zich, I'm bored. Het kan natuurlijk ook alles te maken hebben met wat je verwacht en waar je op hoopt. Carly Simon en Anticipation.

Maandag zijn laatste show in Nederland, afgelopen maandag. Dus je kunt er niet meer naartoe. John Hiatt, Long Time Coming. Hij speelde dit ook in De Doelen in Rotterdam. Hou je van John Hiatt, luister dan vandaag ook naar Bram is back. Bram van Splunteren, want die heeft het over de grootste, beste nummers van John Hiatt. Plakplaatjes vinden het lang duren. Soms ook in een restaurant, dat je denkt, nou, als na een uur nog niks op tafel heb, dan geef ze nog 5 minuten en dan ben ik weg. 5 more minutes. Scotty McGreery.

0: minutes.
1: Het is een soort blessuretijd, hè? Je denkt, de wedstrijd is nu wel voorbij, maar nee, hij duurt nog 5 minuten. Soms is dat geweldig en soms vind ik het dus echt inderdaad lang duren. Je hoorde Scotty McGreery, hij won American Idol in 2011... en zo leer je toch allerlei dingen die je helemaal niet wilde leren. Plakplaatjes, vind het lang duren. Nog een alternatieve uitvoering van een nummer dat we al heel lang kennen. Eerder al Patience van Chris Cornell. En nu Annie Lennox, ook niet vies van het lenen van een nummertje hier of daar. Dit is wat zij maakte van Bob Marley's Waiting in Vain.

Nou is het wachten al niet heel erg fijn. Maar soms is het wel de moeite waard. En denk je, ja, nou ja, oké, dan wacht ik wel eventjes. Als er dan niks gebeurt, niks komt, niks als beloning voor je wachten, dan wordt het een beetje vervelend. Annie Lennox en Waiting in Vain. Bob Dylan houdt er ook niet van. Het valt hem ook op dat de tijd maar traag voorbij gaat.

neem een stukje Audio Slave. Daar hadden we Chris Cornell al van, eerder in deze plakplaatjes. Ja, ik plak ze graag aan elkaar. Dan heb je Brad Wilk en Tim Comerford uit Audio Slave en Rage Against the Machine. Voeg daar de Foo Fighters Dave Grohl aan toe en producer-muzikant Chris Goss. En dan krijg je Time Slowing Down. En als je denkt, duurt lang, kom eens op met die volgende plaat. Dan heb je groot gelijk. Maar het is dan wel weer de moeite waard om eventjes te wachten. In dit geval wel. Tom Petty en The Heartbreakers en The Waiting.

wordt alleen maar spannender in ieder geval. Dus ik wens je daar veel plezier bij. Het laatste plaatje om te plakken in het album van vandaag komt van de Stylistics. Hurry Up This Way Again. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing

0: stoving ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.
2: Mark van Dalen.

You never give me your money. En daar is misschien een geldige reden voor, toch? Dat waren de Beatles aan het begin van een nieuw uur vandalisme. Ja, het is Mark van Dalen hier. Een hele goede avond. Ja. Een ander stemgeluid, want ik ben namelijk griepig geweest deze week. Grieperig, moet je dan eigenlijk zeggen. Dat ben ik geweest. En dat hoor je nog echt duidelijk aan mijn stem. Ja. En aangezien ik alleenwonend ben en ik soms het hele dagdelen niet praat, is het nu even wennen om de stem weer even op stoom te laten komen. Maar goed, ik was in ieder geval grieperig deze week. Ik heb het nog wel een beetje hoor, maar daar hebben jullie vrij weinig last van. Ik ga jullie niet verrommelen, zeg maar, met hele lange, ellenlange verhalen. Ik ga gewoon hartstikke goede platen draaien. Althans, platen die ik zelf heel erg goed vind. En dat is ook belangrijk, toch? Dat je zelf ook goed vindt wat er gaat gebeuren, natuurlijk. Nou, welkom bij Vandalisme. Dat betekent Music Made for Radio. Radioplaatjes, dus nummers die lekker klinken op de radio. Ja, die heb je erbij. Hey, welkom dus bij Vandalisme met Mark van Dalen. En hij was van de week was hij hier in het land. Graham Nash, een van de oprichters van de Hollies. En ik weet niet of hij op deze track nog meespeelt, want hij ging er al redelijk bij tijd uit. We hebben het natuurlijk over Graham Nash van de bekende nummers natuurlijk. Maar hij zat in de Hollies en een van de oprichters ook. En die was dus van de week in Nederland. Nou, en hier zijn ze dus, de Hollies van Graham Nash.

is dat toch, hè? Dat vijf mensen bij elkaar kunnen meer betekenen dan één solo-artiest of zo. Want ja, Stevie Nicks, een aantal solo-projecten gedaan. Allemaal heel aardig natuurlijk. En deze is ook een superleuke plaat. Maar ja, het kan niet in de schaduw staan van wat ze allemaal in groepsverband gedaan hebben natuurlijk. We hebben het over Fleetwood Mac. Stevie Nicks samen met Lindsey Buckingham. Toch wel de drijvende kracht achter deze band. Onder andere zeker sinds halverwege jaren 70. Hey, dat was dus Rooms on Fire. Stevie Nicks, dus zangeres van Fleetwood Mac. Mark van Dalen hier op de zondagavond. En de herhaling op maandagavond. Vandalisme, zo heet dit radioprogramma. Muziek met het bord op schoot. Music made for radio, radioplaatjes. Die lekker klinken op de radio, althans. Dat is dan mijn beleving, hè. Misschien vinden jullie er wat anders van. Je kunt de studio appen trouwens tijdens dit uur. Mijn studio nummer staat open. 0611, 3x2, 3x1. 0611, 3x2, 3x1. Nou ja, goed. Solo-artiest Johnny Kaagman heeft ook niet veel betekend. Als solo-artiest. Maar met de groep Earth and Fire daarentegen echter. Een paar fantastische nummers gemaakt. Dit is er zo eentje. Storm and Thunder.

Ron Dixon. Lekkere plaat, ook echt helemaal gemaakt voor de radio. Want in de charts heeft hij nooit gestaan, althans niet in Nederland. Praying Mantis, zo'n radiofavorietje van de VARA-dj's destijds op de dinsdag, kan ik me herinneren. Ja toch, Jeroen Soer, Rob Stenders. Die hebben dit allemaal heel leuk gevonden. Dan Dixon heeft nog aan de wieg gestaan, dat lees ik hier net, van het early succes van R.E.M. Het debuutalbum van R.E.M. is geproduceerd door Don Dixon. Dus ja, in wezen heeft hij dus een soort de basis gelegd voor het succes van R.E.M. En daarna ook nog heel veel andere grote artiesten heeft hij geproduceerd. Deze Don Dixon. En maakte dit prachtige nummer natuurlijk. Wat we met veel plezier nog geregeld opzetten hier op de radio. Bij 40 Up Radio. Goed dat je luistert. Music made for radio. Dit is vandalisme. En het heeft niks met agressie te maken. Omdat ik Mark van Dalen heet, dacht ik, joh, dat is gewoon een hartstikke leuke naam om die te gebruiken als radioprogramma naam.

I'll go where the music takes me. Dat was ook een hit van Jimmy James en de Vagabond. Een jaar geleden overleden, geboren op Jamaica. Nou, dat was een beetje de gangmaker van de disco destijds, halverwege jaren 70. Hij is nog steeds lekkere muziek natuurlijk, dit hier op de radio bij 40Up. Radio zondagavond 6-7. En maandagavond hebben we de herhaling voor de mensen die het gemist hebben of zo. Of het nog een keer willen horen. Die mensen heb je er ook bij. Ja, hey, en je weet dat ik ben hartstikke gek op nederpop muziek. En dit is er zo eentje. Rainbow Train, ik wist niet dat ze gelijk zouden gaan zingen. We zetten hem even zo even terug, tot ik even iets erover kan zeggen. Rainbow Train is natuurlijk de band van Hans Vermeulen. En een van de zangeressen die meezingt was Anita Meijer. Het was ook een ontdekking van Hans Vermeulen. Nou ja, goed, zij zongen samen dus in de Rainbow Train. En dat ging als volgt.

0: voor velen een rolmodel. Nou, rolmodellen eigenlijk. De Who. Inspirator voor vele bands. En ze treden nog steeds op. Al zitten ze wel een beetje aan het einde van hun Latijn, heb ik begrepen. Ze zijn nog wat oud aan het worden en ze zijn er een beetje klaar mee, volgens mij. Volgens mij zijn ze ermee gestopt. De Who was dat in ieder geval met Who Are You. Hé, hey, lekker man. Dit is Cas Lux op 40 Up Radio. Nu.
1: I never drink in the afternoon. And I never drink alone.

voor zijn overlijden had ik hem nog live gezien. Prince met zijn band. Een optreden van bijna 3 uur. Op het Curaçao North Sea Jazz Festival. En hij was echt in... ik had hem nog nooit live gezien. Ik was nooit zo van The Prince, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik stond midden tussen een aantal mensen die hadden gezegd... die echte Prince-fans waren, die zeiden van... zo goed hebben we hem nog nooit gezien. Hij deed echt alles, hij trok alles uit de kast, deze maestro. En dit was een van mijn favorietjes natuurlijk van het album... en van de film Take Me With You, Prince. Was dat hierbij vandalisme. Ja, nederpop, ik hou er zo van. En ook dit soort nummers, die leken vroeger wel fout te zijn... maar dat zijn ze nu helemaal niet meer. Blijkt gewoon hartstikke goede muziek geweest te zijn van Pussycat...

Bridges begon eigenlijk in de jaren 60 als een redelijk rauwe groep. Echt stevige rock'n'roll. Echt die de kantjes er wel vanaf liepen. En die kwamen erachter dat als we het nou iets gelikter maken, ietsje meer doorsnee, ietsje meer meezingachtige rock, scoren we misschien grotere hits. En zo geschieden. Dit was er natuurlijk wel een voorbeeld van. Burning Bridges, we hebben het over Status Quo. Dit was een vandalisme. Music made for radio. Radioplaatjes alleen op zondagavond 6-7 en maandagavond herhaling. Tot volgende keer. Dag!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen

0: schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Oh, ik heb de verkeerde knop. Vrienden, goedenavond. Groot op de radio. Fijn dat jullie luisteren. Ik had vergeten een pijltje neer te zetten op een plek waar een pijltje hoorde. Ik denk ik ga eten zuurkool vanavond, dat u dat weet. Met draadjesvlees. Dat heb ik vanmorgen gemaakt.

Het is ook eigenlijk een opgedragen, vrienden, dat we met deze luide plaat, die nogal hard en waar men in schreeuwt en dat er ook op drums geslagen wordt en zo, dat ik die opdraag aan het jonge volk dat maanden, nu jarenlang, hun right to party helaas niet hebben kunnen uitvoeren. En ik hoop dat het heel gauw weer voor ze begint en dat ze dan weer met z'n drieën naast elkaar voor mijn auto blijven rijden op weg naar hun feestje. Dat waren de Beastie Boys, de Black Crowes!

0: Ik stel me die Black Rose echt voor als zo'n groepje mannen. Het zijn er maar een paar die... een beeste bed, zijn er maar een paar. Het zijn er nooit honderden. Goed. Dat die in zo'n achterafstadje in Amerika ergens in een oude schuur, weet je wel, waar een boom die waar steeds takken uitvallen en zo naast staat. En dat ze dan de muziek zitten te maken. Het is het foute voorstellingsvermogen van de heer Van der Goot. Van wie was deze plaat ook weer origineel?
1: This is the day.
0: Niet op deze manier, meneer Van der Goot. Ik ga hem nog een keertje opnieuw starten, vrienden, want ik had mijn vinger op de verkeerde knop. Het is werkelijk de hel. Goed, ik wilde dus zeggen... Ik had al een beschrijving, ik knip dit er straks gewoon even uit. Ik bedoel, het is live, dus ik knip het er... Oh, dan kan ik het niet uitknippen. Nou goed, gaat het meteen. De vraag is eventjes, van wie was dit nummer ook alweer origineel?

een beetje een gemene ode aan alle losers in het westen van Californië. Daar gaat het eigenlijk over. De mannen hebben ooit bedacht. Wacht even. Dit was Bill Callahan met Billy McKay. Het nummer heet Deacon Blues. En het is van origineel van de Steely Dan. Ja, niet de Steely Dan, zonder de. Dus gewoon Steely Dan, maar dan zonder de. Ik zei de Steely Dan, maar het is Steely Dan. Goed. Iedereen vroeg zich altijd af waar het over ging. Maar het ging alleen maar omdat het ook een mooie naam. Dat mensen die losers waren, ook een mooie naam. Als een voetbalteam een hele mooie naam kon hebben, omdat ze altijd worden, moesten losers ook een goede naam hebben. Daar schijnt het vandaan te komen. Oh My Ghost, hier, Lizzie McAlpine.

Mooie. Al die gemene. Oh, nou, het valt er wel mee. Gelach te horen, kind zeg. Het was toch een hele serieuze zaak dat je het over Oh My Ghosts had. Ik bedoel, alle gemene, stoute geesten die haar achtervolgen. Groot op de radio, vrienden. Het komt uit België en het is briljant. Altijd weer fantastische muziek. Van wanneer het ook stond. Hooverphonic. And the world is mine.

Dat moet toch heerlijk zijn om dat te kunnen zeggen. De wereld is van mij en ik voel me goddelijk. Geike Arnaert, het is Hoeve van ik, maar de zangeres is Geike Arnaert. En die kennen jullie van Zoutelanden. Van Bluff en Zoutelanden. Van die combinatie dus. En dan gooi je groot op de radio en voor die app. Hier is Trevor Sensor.

Soms pak je ze gewoon mee omdat het gezellige liedjes zijn. Maar dan kijk je naar de titel en denk je, nou gezellig, gezellig, gezellig. Take me to the massacre. Oh ja, oké. Okay. Neem me mee naar de slachting. Fijne tekst, vrienden. Dat was Trevor Sensor hier. We draaien plaatjes omdat we ze mogen.

Slavische prachtige liederen maken. Echt hele moeie. En deze is dan zo... Somebody, nadat je zegt, take me to the massacre... dan is het misschien wel prettig om te zeggen... I'm gonna be somebody's baby tonight. Maar het is donderdagavond, dus het wordt helemaal niet gebabied vanavond. Nou ja, sorry. Daar wil ik geen verantwoordelijkheid van dragen. Oh, we zouden meer Frans draaien, zou je het weten.

Dit liedje heeft een enorm talent om een oorwurm te zijn. U kent die term. En dat hij dus de hele tijd, nu zit hij in jullie kop. Gaat hij er ook niet. En dat probleem had ik dus vanmiddag met een heel ander liedje. Waarvan ik dacht, hoe kom ik daar nou toch aan? Waarom gaat dat nu in mijn hoofd zitten? Maar nou zullen jullie hem ook hebben. Hier is Barry Mann met het prachtige werkje Who put the bomb in the bomb bidon bidon.

Geweldig, hè? Ik vind vooral het parlando aan het eind, want zo heet dat, vind ik goed dat ik dat weet. Het einde heet ook het coda. Verder weet ik helemaal niks van muziek. Maar dat einde, dat hij dan ook dat hij de man bedankt die dus in het liedje Bom Bidom Bidom en Ramel en Ding Dong heeft gemaakt. En daar, ik bedoel, ach, de kleine eenvoudige dingen kunnen de mens zo ongelooflijk gelukkig maken. Barry Mann was dat. En hoe put de bam en de bam bidam bidam. Ja, wie heeft dat gedaan? Dat heb jij gedaan. Hier is Mo. Gisteren.

0: jij gedaan.
1: Mo, dat heb jij gedaan. Na de vrolijke bom bidom bom bom bom zie je ook een andere kant van de liefde. Prachtig, ik vind het echt heel erg prachtig. Love and Hate in a Different Time.

different time. The Gabriels. Aangename muziek. Het is een live opgenomen werkje in het... dat is een fantastisch BBC-programma. Live on Later. Later dus heet het programma. En dit werd live opgenomen. De Gabriels dus. En ik dacht dat die al afgelopen zou zijn. Nou, dan doe ik dat toch, dat aflopen. Ja, kom op, dat is makkelijk. Heb je een knopje voor. I don't wanna go to school tomorrow. I can't study thinking about you. And you know I always do. I don't wanna go to sleep tonight when I...

2 minuten 8 uurt het nummer. En dan zit ik nog de helft doorheen te praten. Ook kun je nagaan. En dat is zo mooi. Na een halve minuut zijn ze door de tekst heen van... ik wil ook niet naar school. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb helemaal geen zin meer in vanavond. En ik wil helemaal niks. Marlboro Nights. Van een bandje dat zichzelf Lonely God noemt. Tja. Oké, goed. Dan de hele andere kant. Soms moet je gewoon even je mond houden en luisteren.

De vrienden eerst. Dat betekent Les Copains d'abord. En de rest van de tekst, dat doet er allemaal niet toe. Het is zo prachtig, prachtig. Georges Brassens. En het is, ik bedoel, u weet het al, we hebben vast allemaal gehoord dat er een nieuwe serie komt. Chansons. Heerlijk was dat. En zal dat ook weer zijn. Hier is Sam Outlaw.

zo'n outro, zo'n einde van een nummer... dat met zo'n heerlijke gitaarsolo... die in feite gewoon doorzingen is. Weet je, maar dan zo, het liedje gaat... Ik krijg het ook niet uitgelegd, die dingen... terwijl ik het zo goed bedoel. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Het klinkt gewoon... Nee, Sam Outlaw. In Nederland zou die Sam Boefje heten, denk ik. Sam Boefje. When You Feel It. Op 40 Up Radio. Vind je het fijn dat jullie luisteren? Ik doe er nog eentje. En die is hartstikke lekker. En dan is het middernacht en dan gaan jullie lekker slapen en geen stoute dingen doen. Is dat beloofd? Of volg anders de Doors maar op.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet.

0: naambestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.